van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Dit is mevrouw Heinz. Ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat voor
0: mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me. Alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat wordt geschreven en opgevoerd door Leon van Hierop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lyrica Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Dit is mevrouw Heinz. Ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat praat je?
0: Mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me. Alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

ons is anders, maar toch is aller, hoe ek is ek. Jy is my beter helfte.

0: Mag je er zak mee?
1: Middernacht stiltes.
0: Mag je er zak mee?
1: Aan met helder sterren.
0: Mag je er zak mee?

0: wat, mevrouw Heinz, ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat verplaat jij?
0: Mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me, alsjeblieft, kom, help me!
2: Die Huis in Hertestraat wordt geschreven en opgevoerd door Leon van Hierop.